0: Krijgen blijven.
1: Tasje. Touwtje. Nu kom, maar je moet vertrekken.